0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkulu ze ya magesi kenda munya katonyeze nya famba
2: ebirala mukwano kati naleta musingi teji.

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuru seya magesi Fetje ndamu nyaka tunyese nyafama.